Hosea en Gomer hadde en dredde kjent, en zin. God zed to Hosea dat he am din noma lo ami jeve zo. Des noma meint nich min falsch. God zed he wod dat Israel tjenigrik rechte, ob he wod dat Juda tjenigrik erborme wiese am doofzien halve. En je wodde zeie dat dit nich reicht wie. Wils de mensche en dat Juda tjenigrik ook gesindigt hadde. Wie matte behoule dat dat Juda tjenigrik ook weichenome wordt. Wandert ook zo wie 140 jaar later weer. Ober dat weer de Mierentjenigs en dat Judentjenigrijk, die Gottesfertig weer. Ober dat weer de Tjenezoonentjenigs en dat Israëltjenigrijk. Ober God weet wat hij deed. Wanneer we trieën zullen wat we verdiend hebben, dan wordt de Tjenehopening zijn voor irgendwem. De Heer is zeer genedig to ons gewast. Hij is vol erbormen. En hij wil niet hebben dat irgendwer zal verloren wonen. Dat is waarom hij dem Heer Jezus te rechte tijd en onze welt een inschikken deed, zodat hij voor ons sterven kan en voor de zind betolen. Hij mocht de raden voor alle mensen reed, nu kennen zonen die aan hem geleven, dat hij het leven hebben, imzanst. Als God zei dat Israël tjenigrijk niet zijn falsch weer, wat meent hij eigenlijk daarmee? Wanneer dit de enige vaars weer dat van Israël reden deed, dan wordt we denken dat God niemals meer met aanschouwen wordt. Maar de nächste vaars vertelt ons over dat door een tijd komen wordt, wanneer God den waarde afnemen wordt en den als zijn volk erkennen wordt. En deze vaars zal we zien dat wanneer God een volk of een mens erwählt heeft en den ook strofe deed, doch wordt hij aan niet ganz verloten of afschneden. Ze hadden zich niet als God zijn volk behandeld. Da sind veel Schriften, die ons dort klar machen, dat God dat Volk Israel van alle Länder taubsammelen wordt in der rechte Tijd. God mag nu ook seine Tjenge belehren, en tot Tijde sogar strofe. Aber hij wordt seine Tjenge niemals verloten, oder van den verjeten. Mijn Bruder en Zester, wann du nu durch eine sehr schwere Tijd gehst, en dat so schient, dat God weit auf is, sie versichert, dat God die niet verloten heeft, oh nee. Wanneer du zijn kind bist, dan kanst du je troost zijn, dat hij wordt de last en zijn tijd wegnemen. Vraag hem door de genodenkracht dat te dragen. Hij wordt niet in die leven erlauben, dat niet goed is voor die. Du wordt ervan je natte trieën. De Heer heeft die leef, en wel dat beste voor die verzorgen. Tiende vers in het eerste kapitel. Doch wordt die zool van de Israël zeens, zoals dat zand bij zee zennen, dat niet te meten of te talen jeet, en dat wordt zo zennen dat in de stad, wo dat gezegd wordt, die zijn niet mijn volk,

Zun grote ongeschied als met de Israëlieten passeren wordt, kan vandaag en die passeren. Jezus maakt de ongeschied. Alle mensen zijn zinder, over daar zijn zonen die door Jezus Christus zijn bloed gewaschen zijn, en zijn door hem zelig geworden. Kanst du van zo'n ongeschied en dien leven reden? Wanneer niet, dan kom vandaag naar de Heer Jezus met die zinde en laat hem die van die weg nemen en die gans niet maken. Dan wordt ook een Gottes kind zijn en eeuwig leven hebben. Mocht de Heer zijn zegen op je zijn.

Oss heter Boas, vi måtte løse det selv. Og Samsøl var til lot, så oss gjestre. En hobbs uten bad, trak seg svønn ånd. En duft sin brødre lagde seg en ånd. Von da ist nach Ferien. Wir brücken nicht nur schön. Oh, nu wir händal. Möchtest du mich so verfeiern? In der tidigste Mann? Mensch, wo wir uns von da utschluppen können. Aber der Junge lag im Bett. Und duftet, dass wir so tit abzustunnen. Tick mir, wer dachte, Büttel es. Komm, wer frischt etter gönne. So jente der Junge Töpfer verfrischt etter. Mama en papa en Lise de vir al ola in a kochna. Os ich ne ola om desche zat hode, zei de papa, vandog haven mo zoveel tijd dat we en ola ruhe tenne nog is de Bibel lezen mans. Ze zaten sich ola han en harde te wat de papa en wat verlezen. Ola harde te, bloes heen nisch. Heen wie ol wada met zin hier danken edens twoe. Wot hij van daar alles verdunnen, bij dit schoone wader, en dan broek dan een schmolne schuil. Hij zoot en haast dat hem tijd even een lize het lint vette, en hoop dat de voetswader wordt brellen, en dan worden ze alle wader oppralen, en lize wordt sleus, kost u die niet beruien, en dan hoort hij wader doodje schoofd, wat hij Emma schoofd. Ze zoot hij en haast dat. Aber Papa hat all die Bibel gemacht und sagt, das wäre von da meine Karte erschöpft. Wir haben noch alle zu beten und dann heute so frühstückt.

Nu vart hen oba soja röd. Hoi vis soja gött an vem mit hier jent. En dat hoi ook oinset hod te berenja. O, nu plod am oba nog veel dollar te wessen. Wat wie hoi freu se nu endlich op een andere tuima komen en van wat andere reden. Hoi dacht dat we tjone enge worden dat hoi zo röd te worden weer. Oba zine mama hod alles je moeit. En als hen zich van deze oven zien toeleien, kom de mama om een stuk zijn jaar aan en zat zich bij Ampen bad aan. Hen wil niet reden en wens zich ook bloos dat zijn mama bult zal was kunnen.

Yvian Mon. Yvian Mon, you burn and it's lean at dark. I boss up and an under it's lean at dark. But hey, dart is your old beer, short heos and halt or better. Dan, for dre yua, we hay in raisin preja. Hey, as nimals fill what beat us being 500 million common from Dorgo hay you burn beer, and Dorgo a hand van condaid, yank a mask am at the foot. I have Ninish in Hewitt Om, and you know, man, a herrschaft, half nish in Buick, you shreven, half sick nish per freak, nish feel lant and he's a top you coughed, as nish in a Hewitt shoulder as you going for mention, and half sick Ninish in Hewitt stage you melt and as I a grote stout. Over here we in Mon. Here we in Mon. I heard nush gross what it owns exhales. And I had nush met this a welt to down, beat a day goddess orbit, to what I you shacked via. Also, noch in younger mon via, dreading the mere head from the mansions that I'm yeen on. Mirste von seine friend round and weich. Einer verliucht, dat he am jemals die chant had. Ein anderer hoped seine fiend am finnen and am false nehmen. Dann ganz arschhullig ward he verschleun and verspott. And dann tump for here you brought fere de regierung von den Dach. And dann on an reimischer Tritz on den Eld, zwischen zwei andere verbrecher. So go wills he do noch hank, tum storven, trocken de soldaten all lesser, manx exels tum je vanst, von zin haben gut andeven, but eins je wat he hold an dieser Welt, zin eva rock, zin bleib roda rock. Als hij is gestorven, wie namens aan roof van Schrietz en leden aan en een grof, je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn we toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestoen in dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je heeft op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die Chinese wat jemals je regeert aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eed. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus, chime no eerden, wart je boeren als een baby, zoals wie all a zend. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie all a doen. Dan jink hij ons een stich voorop, wat wie channen hij haar aanboren. Dan golf hij zijn leven en zijn bloot, op een kriets voor onze zenden, wilst dat kovie niet betolen. Dan starf hij en stond waar hij op, en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

onze programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 716. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 716.

Nu vart hen oba soja röd. Hoi vis soja gött an vem mit hier jent. En dat hoi ook oinset hod te berenja. O, nu plod am oba nog veel dollar te wessen. Wat wie hoi freu se nu endlich op een andere tuima komen en van wat andere treden. Hoi dacht dat we tjone enge worden dat hoi zo röd geworden wie. Oba zine mama hod alles je moeit. En als hen zich van deze oven zien toeleien, kom de mama om stussen haar aan en zat zich bij Ampen bad aan. Hen wil niet reden en wens zich ook bloos dat zijn mama bult zal waskunnen.

Gondag, hier is je hond dit. In de timer is, God zie niet falsch op Eden, nummer 19. Vandaar wil we dan aan de tweede buurt Mose wiedergaan. Vandaar wil ik besonders over de bejevenheid reden, als Moses de kinder Israël van het Rode Meer wiederviert. Veel het wat ze door in de wieste erleefden, is ook voor ons een leer over het christelijke leven. Dat laatste mal vertelde ik de geschicht van Moses en wou hij dat volk Israël door dat Rode Meer durchviert. Door hield wie ook, wou die hoortnakje kenning van Egypten met al zijn soldaten en water omkom. Dan las wie ook, wou Moses en dat volk dat nieuwe leid zong over ihre wunderbare radung uit Egypten. Wie gonen dan nu in 2. Mose kapitel 15, vers 22 wieder. Nu weer dat volk aan de andere zijde van het Rode Meer. Er waren kleine Egyptische soldaten even gebleven, wat er nu nog noorsprengen worden. Einer wordt denken, nu wordt alles aan glad gegonnen, wils de grootste vriend, de Farao, uit hem stich geschaft weer. De werkelijkheid weer ober anders. Moses moest het zeer bol aanwoorden, dat dit volk kein anteljet weer. Zo is het volk Israël en de nächste 40 jaar weer als een zeer klaret bijspel van onze menschelijke natuur. Wie kennen ook de grootste wonder Gottes erleven, aber dat zegt dan nog gar nicht, dat wie noher dan ook immer worden dankbaar en gehoorzaam zijn. Als de kinder Israël in de wieste wieder trokken, worden ze aan dat dit nog een ganz ander leven weer als zij in Egypten gewand waren geworden. Wann ze dort ook Sklaven gewast waren, hadden ze immer te eten en te drinken gehad. Nu scheint dat nicht immer sicher te zijn. De Herr had dan versproken, hij wou dan leiden. Aber dort meint, ze wouden am dan motten voor al deze dingen, wat ze immer als selbstverständlich genomen hadden, vertrouwen motten. Dort wird die in mij wel ook nicht veel anders gaan. Nu wird het volk al drei deur in de wieste ram gewandert en houd no water gezocht. Om al die schoop en rinde te drinken, moet het voor die mannen al een zeer grote zorg gewaast zijn. Allem wordt al gedarst han, en dat gaf nog niet water. Dan komen zij nu een steed in de wieste, een oase. Dat is een scheine insel met waterspringen in beim, wat een einstje mol merden en een drie wieste fängt. Nu freiden ze zich al alle, dat ze hier endlich mal wurden ihren Darst laschen kennen. Dat wie aber nicht so. To ihrem Erschraken fangen ze uit, dat dit water ganz better en onmeilig te drinken weer. Dan nannten ze diesen Platz Mara, dat meint eine hebräische Sprüche better. Nu wordt die Geduld mag dat falsch, immer gerater. Sie fangen an zu grunzen und zu gramsauen. Dann dreht sich ihre ganze Unzufriedenheit jähen Moses. Sie belgten am an. Wat soll wie trinken? Nu wel wir uns dort mal proben ein bisschen Pferde stahlen. Jeroden por der Eier hat das ganze Volk gejubelt, als sie sahen, dass Gott an der so'n grautet Wunder von dem Pharao erleist hat. Sie wären dadurch auch ern geworden, dat Gott Moses aus er leider bestätigt hat. Nu, drei der Lothar, scheint dat ein ganz anderes Volk zu sein. Sie hatten scheinbar alles für jeden und wüssten nu nicht anderes, als Moses zu beschuldigen in Unterbälchen. Diese Begebenheit wiest sehr kracht, wo unsere menschliche Natur ist. Dort erst mehrlich, dat der Herr uns wunderbar sehend, in een paar der Lothar, wann ons schlechte Norecht bejähend, dass er wie Furz verzögt. Wir beklären uns dann so, als wann der Chein Haar jaft, an dem wir uns vertrühen saten können.

onze programma's en alle apps CD's te hebben. Eine CD met twee programma's kost $10. Schek dan het geld met, wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 716. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 716.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stond voor die en voor mij.